0: Limburg. Nieuws. 3 uur.
1: Goedenacht. Een voormalig bendelid is schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur 30 jaar geleden. Dwayne Kevin D. Davis is de enige persoon die ooit is aangeklaagd voor de moord. Volgens de jury heeft hij in een biografie indirect de moord bekend. Davis krijgt de straf op 13 oktober te horen. Op 5 plekken in Nederland moeten versneld 30.000 nieuwe huizen worden gebouwd, belooft minister Boekholt O'Sullivan van Wonen. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Er komt geen extra geld, maar vergunningen worden wel versneld afgegeven. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. De Franse oud-premier Edouard Balladur is overleden. Hij was 97 jaar. Balladur begon zijn politieke carrière als adviseur van premier Pompidou in 1964. Hij werd later minister van Financiën onder premier Chirac en in 1993 werd hij zelf premier. 2 jaar later wilde hij ook president worden, maar dat lukte niet. En ruim 3/4 van de Nederlanders onderschat de kosten van een hond, meldt de Telegraaf. Behalve hondenvoer gaat er ook veel geld naar de dierenarts, de trimsalon en vaccinaties. Een hond kost tijdens zijn leven gemiddeld €20.000, maar dat hangt ook af van het formaat en het ras van de hond. Er zijn opklaringen, maar hier en daar kan vannacht nog een bui vallen. Het koelt af tot 14 graden. Overdag op de meeste plekken zon, maar landinwaarts nog kans op een bui. Het wordt 20 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Een jury in Las Vegas heeft een voormalig bandelid schuldig bevonden aan de moord op rapper Tupac Shakur in 1996. Het gaat om Dwayne Davis. Hij beschreef in een biografie in detail hoe Tupac werd doodgeschoten. Volgens de jury is dat indirect een bekentenis. Davis hoort over 6 weken zijn straf. Hij kan levenslang krijgen. Veel mensen bezuinigen op hun persoonlijke uitgaven vanwege de hoge brandstofprijzen, heeft de ANWB onderzocht. Er wordt vooral beknibbeld op etentjes, vakanties en dagjes uit. Een derde bespaart ook op de boodschappen. Mensen met een laag inkomen pakken vaker de fiets of maken minder privéritjes. Er is nog nooit zo weinig geïnvesteerd in de zorg als vorig jaar, meldt de Telegraaf op basis van adviesbureau EY. Die zeggen dat het geld om te investeren er wel is. Er gaat vooral minder geld naar vastgoed en digitalisering. En ook is EY bezorgd over het ziekteverzuim in de zorg, dat vorig jaar gestegen is. En in de Duitse stad Wilhelmshaven moeten duizenden mensen hun huis uit omdat er een bom uit de Tweede Wereldoorlog is gevonden. De bom van 250 kilo werd gevonden bij werkzaamheden. Meer dan 13.000 mensen in een straal van 1 kilometer worden geëvacueerd. Wilhelmshaven ligt op ongeveer 70 kilometer van de grens met Groningen. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Niemand raakte gewond. Een Oekraïense man die begin dit jaar een hardloopster aanreed in Schravenzande moet 7 maanden de cel in, meldt Omroep West. Ook mag hij 2 jaar niet rijden. De man negeerde een wegafzetting en reed na de aanrijding door, naar eigen zeggen omdat hij dacht dat hij een dier had geraakt. Drinkwaterbedrijven roepen het Rijk opnieuw op om meer te doen om de Maas schoon te houden. Het water is steeds vaker zo vervuild dat er tijdelijk geen drinkwater van gemaakt kan worden. Dat komt doordat bedrijven er schadelijke stoffen in lozen, maar ook de droogte speelt steeds vaker een rol. En Nederlandse Loterij sleept opnieuw een illegale goksite voor de rechter. Het gaat om de site Sky Hills, die gevestigd is in onder andere Costa Rica, Noord-Macedonië en Engeland. Volgens Nederlandse Loterij richt ze zich met reclame op social media op Nederlandse jongeren die op die sites onbegrensd kunnen gokken. Op veel plekken schijnt vandaag de zon, vooral in het westen van het land. Landinwaarts kan er nog een bui vallen. Het kwik loopt op naar 19 tot 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Goedemorgen. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. De overlevingskansen zijn de laatste jaren groter geworden door betere behandelingen, blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. Vooral bij kinderen met een bepaalde vorm van leukemie en sommige hersentumoren. Onder meer botkanker is lastiger te behandelen. 1 op de 6 kinderen overlijdt nog altijd aan de ziekte. Meerdere gewonden bij een schietpartij in het Gelderse Overasselt afgelopen nacht. Veel hulpdiensten zijn er, onder meer een traumahelikopter. Hoeveel gewonden er precies zijn en hoe het met ze gaat, kan de politie nog niet zeggen. Ook is nog onbekend waarom er is geschoten. En verder weten we nog niet of er mensen zijn opgepakt. Het onderzoek is in volle gang. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, dat zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Er raakte niemand gewond. 2 doden dan bij een steekpartij op Times Square in New York. Een vrouw zwaaide met mes op het drukke plein en stak een man en een vrouw neer. Deze getuige vertelt bij Amerikaanse media dat hij 2 messen zag.
1: I see a lady with a knife. They had the knife in your hand, so police say drop it.
0: De vrouw werd door de politie neergeschoten en is overleden. Ook een van de slachtoffers is overleden. De ander is in levensgevaar. Het is nog niet duidelijk waarom de vrouw begon te steken. Dan nog het weer van Buienradar. Een mix van wolken en zon met in de ochtend in het zuiden kans op een bui. Vanmiddag droger. Het wordt zo'n 21 graden.
2: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
1: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
2: Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
3: Lekker bezig.
2: Milner.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
3: Lekker bezig.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
6: Hit it!

0: Beta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
1: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
3: Koekoe.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
5: Get ready for the OG.
6: All y'all bitches wanna look like me.
7: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welco.nl. Welco, weet wat te doen.
9: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren. Omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij Eyewish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
10: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
12: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Deze week is het de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
7: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
8: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
9: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
12: FOMAR, voordeelmarkt! FOMAR, voordeelmarkt!
13: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
14: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
13: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
15: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
16: Sportlife. Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
18: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
17: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
19: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
20: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
21: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
22: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
21: Nu bij Dirk, honigpasta, 99 cent. Goeie prijs toch?
23: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
24: Kia. Movement that inspires.
25: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
26: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
0: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Q-Music Limburg. Nieuws. 7 uur.
4: Goedemorgen. In Overasselt, net onder Nijmegen, is afgelopen nacht geschoten op straat en daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet bekend hoeveel er precies zijn. Ook weten we nog niet waarom er is geschoten en hoe het zit met de dader of daders. De politie is druk bezig met het onderzoek en er zijn veel hulpdiensten op de plek van de schietpartij. Steeds meer kinderen met kanker worden beter, zo blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Vooral met kinderen met een bepaalde vorm van leukemie gaat het beter. Ieder jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle, dat zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Er raakte niemand gewond. En ook al is het nog zomer en lijkt de winter nog ver weg, Rijkswaterstaat is er druk mee. Zij checken nu al alle sneeuwschuivers en strooiwagens, zodat die in actie kunnen komen zodra het koud wordt en dat ze niet met pech langs de weg komen te staan. Deze man vertelt bij de NOS waar hij op let.
5: Dat gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is, dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dat we niet hier buiten hoeven te schroeven.
4: Afgelopen winter werd veel meer strooizout gebruikt dan het jaar ervoor. Maar nu is er weer genoeg op voorraad, 250 miljoen kilo. En dan het weer van Buienradar. Nog een lokale bui in het zuiden. Verder droog en een mix van wolken en zon. Het wordt een graad of 21.
3: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
6: Goedemorgen Limburg.
7: Ja, goedemorgen. Guido hier op de dinsdag. En we beginnen lekker met Martin Garrix en Ed Sheeran. Nadine Lewis, I Hate That It's True.

0: Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It bij Q Music Limburg. Een hele goede morgen.
1: Guido, maakt je wakker.
0: Op deze 1e van september. Ach jongens, de meteorologische herfst is begonnen. En we hebben het meteen gemerkt, hè, gisteren. Wat een buien trokken er over Limburg. Regen en zelfs op sommige plekken hagel. Wordt het vandaag dan heel veel beter? Ja, op zich wel. Het blijft zo goed als droog. Op enkele plaatsen in Limburg trekt een klein buitje over, maar dat mag geen naam hebben. Verder is er een afwisseling aan wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Het wordt maximaal 21 à 22 graden. En op dit moment in Venlo...
2: Thank you, music.
0: ...is het 16 graden. Zometeen ga ik je bijpraten over het nieuws in de provincie Limburg. In de Q-update. Met daarin... Brand bij een fabriek Mora in Maastricht. Het gebouw is ontruimd geweest. Tientallen lekkende vaten op straat gedumpt in Eindhoven. En handhavers in Maastricht krijgen definitief bodycams. Ga ik er zo meteen over bijpraten. Wat er allemaal in Limburg gebeurt. En verder natuurlijk lekkere hits van Q. Teddy Swims, Mr. Know It All.

It All bij Q Music Limburg. Met muziek van Lady Gaga, Just Dance, na de Q-update. Met het nieuws uit de provincie Limburg. De fabriek van Mora in Maastricht is gisterochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand in het pand. Alle medewerkers stonden buiten. De brand brak rond 10 uur 's ochtends uit aan de Vergatweg en volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg ging het om een binnenbrand aan de elektrische installatie van de snackfabrikant Mora. De brandweer kwam met meerdere bluswagens ter plaatse. Omdat het om een industrieel complex gaat, wordt er een grote ingezet, aldus een woordvoerder. Zeker 6 voertuigen, waaronder een tankautospuit en een watertransport, waren aanwezig. De brandweer schaalde op naar industriebrand en dat wordt gedaan als het gaat om een grote brand bij een bedrijf of fabriek. En ook de adviseur gevaarlijke stoffen was aanwezig. Rond 11:15 had de brandweer het vuur onder controle en werd het zijn brandmeester gegeven. En bij de brand raakte niemand gewond. Op de Bosweg in Eindighoven zijn gisteren meerdere vaten op de weg gevonden. Mogelijk zaten in die vaten gevaarlijke stoffen. Volgens een woordvoerder van de politie is de forensische opsporing daar geweest om te onderzoeken wat er in die vaten zat, om ze te bemonsteren. Het ging om een 30-tal vaten van ongeveer 30 tot 50 liter. Het is niet bekend wat de inhoud van de tonnen is. Volgens een correspondent zouden de vaten mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten, omdat het om drugsafval gaat. Sommige vaten lekten ook en daarom was de straat even afgesloten. Het gaat om een klein weggetje net buiten het dorp Eindighoven. En de gemeente Maastricht die schaft 24 bodycams aan voor handhavers. Dat is de uitkomst van een succesvolle proef. Volgens de gemeente geven de kleine camera's die op borsthoogte worden gedragen de gebruikers een veiliger gevoel. Daarnaast werken ze in veel situaties deescalerend. Het merendeel van de patrouilles met toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren wordt voor de dagelijkse werkzaamheden uitgerust met bodycams. En de gemeente bekijkt of het video- en audiomateriaal dat ermee gemaakt kan worden geanonimiseerd kan worden. In dat geval kan het materiaal achteraf gebruikt worden, ook voor trainingen. En tot zover de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Zometeen Somjeu, Dark Before Dawn, naar Lady Gaga.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Deze week bij HEMA korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: 18 plus, speel bewust.
4: Ja?
5: Echt serieus?
4: Zo.
5: Wat een geld!
4: 18.000, godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
7: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
7: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Was je vakantie toch iets duurder dan je dacht? Moet je deze week weer tanken of de energierekening betalen? Eerst even naar Dirk. Want met onze acties, vaste lage prijzen en verbluffende kanskoopjes houd je meer geld over. Op Dirk kun je rekenen.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: Nu bij Dirk. Jan, volkoren pannenkoeken of poffertjes, 1,79.
9: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
10: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
16: Deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
17: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
18: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
19: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
21: Nu halen, dus niet straks.
22: Fans van voordeel.
20: Aldi.
23: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
20: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
21: Nu
20: Een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
22: Fans van Voordeel.
20: Aldi.
0: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
1: Simyo.
11: Met muziek van Sia en ook Taylor Swift na het nieuws van 7:30.
21: Goedemorgen. In Overasselt, net onder Nijmegen, is afgelopen nacht geschoten op straat. En daarbij zijn meerdere gewonden gevallen. Het is nog niet bekend hoeveel er precies zijn. Ook weten we nog niet waarom er is geschoten en hoe het zit met de dader of daders. De politie is druk bezig met het onderzoek en er zijn veel hulpdiensten op de plek van de schietpartij. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. Zo blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. 5 van de 6 kinderen die de ziekte krijgen leven na 10 jaar nog steeds. Dat komt vooral door betere behandelingen en diagnoses. Vooral met kinderen met een bepaalde vorm van leukemie gaat het beter. Ieder jaar krijgen 600 kinderen in Nederland kanker. Het ongeluk met gevaarlijke stoffen bij een bedrijf in Eindhoven is onder controle. Dat zegt de brandweer. Er waren giftige stoffen vrijgekomen nadat er vermoedelijk een stalen balk in een bak met salpeterzuur was gevallen. Daarbij kwamen gele rookwolken uit het pand. Er raakte niemand gewond. En ook al is het nog zomer en lijkt de winter nog ver weg, Rijkswaterstaat is er al druk mee. Zij checken nu al alle sneeuwschuivers en strooiwagens, zodat die in actie kunnen komen zodra het koud wordt en dat ze niet met pech langs de weg komen te staan. Deze man vertelt bij de NOS waar hij op let.
24: Dat gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is, dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dat we niet hier buiten hoeven te schroeven.
21: Afgelopen winter werd veel meer strooizout gebruikt dan het jaar ervoor, maar nu is er weer genoeg op voorraad, 250 miljoen kilo. En dan het weer van Buienradar. Nog een lokale bui in het zuiden. Verder droog en een mix van wolken en zon. Het wordt een graad of 21.
25: Q-music. Je luistert naar Q-music Limburg.
26: Goedemorgen Limburg.
11: Oh, goedemorgen. Guido hier met zometeen Coolio en LV. Ook Taylor Swift, Nasia en Chandelier.

0: kanon Taylor Swift. I knew it, I knew you bij Q-Music Limburg.
1: Guido, maakt je wakker.
0: Zometeen nog Coolio, NLV, Gangsters Paradise. Een hele goede morgen. Het is Guido hier op de plek van Daniel. Die is er even lekker tussenuit. Dus deze volgende week en ook die week erop ben ik hopelijk jouw vriend in de ochtend. Ja, gisteren kreeg ik een appje van Martin die zegt ja... Vriend, dat hangt er een beetje vanaf hoe je het weerbericht doet. Want gisteren was het weerbericht niet zo best. Nou, vandaag is die iets beter. Want het gaat zo goed als droog verlopen. Maar op enkele plaatsen in Limburg trekt toch een klein buitje over. Maar, dat mag geen naam hebben. Rustig aan. Er is een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. En het wordt maximaal 21 à 22 graden. En op dit moment in Heerlen...
2: Goedemorgen, Q.
0: Goedemorgen. Is het 14 graden. En ik zat even te kijken naar de voorspelling voor de komende maand... September, nou, dat valt me niet tegen. Kijk, we hebben een beetje een nat einde gehad aan augustus. Maar in september gaan we lekker nazomeren, joh. Ja, wordt echt super. Dus leg je korte broek nou nog niet op zolder. Gooi die zonnebrand nog niet weg. Misschien ga je die nog nodig hebben. Zometeen krijg je de Q-update met het nieuws uit de provincie. En daarin hoor je dat een beroving van sieraden in Roermond is geweest. De politie zoekt de daders. Een blikje met sardientjes moet helpen om de wasbeer in Limburg uit te roeien. En handhavers in Maastricht krijgen definitief bodycams. Ik ga je zo meteen bijpraten. Ook muziek van Cameron Whitcomb. Kingdom of Fear is onderweg. Maar eerst even lekker wakker bouncen.

Cameron Whitcomb, Kingdom of Fear bij Q Music Limburg. Met zo'n muziek van Kygo en ook Sienna Spyro. Na de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. De politie is op zoek naar twee mannen die iemand van zijn sieraden hebben beroofd in Roermond. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om goudknuffelaars. Deze dieven stelen de sieraden van iemand terwijl ze bijvoorbeeld met het slachtoffer knuffelen. Maandagmiddag is er een burgernetmelding verstuurd naar aanleiding van de beroving. De politie zoekt twee forse, lichtgetinte mannen die wegreden in een donkerkleurig voertuig. Het kenteken begint met AC. Ziet u deze persoon in combinatie met dit voertuig? Bel dan meteen 112, schrijft de politie. Ja, en de pogingen om de wasbeer in Limburg uit te roeien blijft een zaak van de lange adem. Dit jaar zijn er al bijna 60 gevangen en gedood, maar door de aanwas van jonge dieren blijft hun aantal redelijk stabiel. We hoopten dat we nu in het derde jaar veel minder dieren zouden vangen, zei ecoloog René Jansen. Maar het lijken er net zoveel als de voorgaande jaren. En daar is een plausibele verklaring voor. De wasberen in Limburg blijven zich snel voortplanten. Vruchtbare grond. Verspreid over de provincie staan nu 80 vangkooien voorzien van een zender. En zodra een wasbeer gelokt met blikjes sardientjes in de val loopt, krijgt de ecoloog een melding op zijn telefoon. Hij gaat dan vaak in de vroege ochtend al op pad en later wordt het roofdier dan gedood. Dus waarschijnlijk is hij nu ook op pad. Nou René, succes jongen. En de gemeente Maastricht die schaft 24 bodycams aan voor handhavers. Dat is de uitkomst van een succesvolle proef. Volgens de gemeente geven de kleine camera's die op borsthoogte worden gedragen de gebruiker een veiliger gevoel. En daarnaast werken ze in veel situaties deescalerend. Het merendeel van de patrouilles met toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren wordt voor de dagelijkse werkzaamheden uitgerust met bodycams. De gemeente die bekijkt momenteel of het audio- en videomateriaal dat ermee wordt gemaakt ook kan worden geanonimiseerd. Want in dat geval kan het materiaal achteraf gebruikt worden voor trainingen. En tot zover voor nu de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Zo hou ik je heel graag op de hoogte. Maar ik trakteer je ook graag op lekkere muziek van Sienna Spyro naar Kygo.

0: een stem. Shanna Spyro, Material Lover bij Q Music Limburg. Met zometeen Direct en ook Just A.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ICS creditcard reken je het zo af. Gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ICS creditcard en Apple Pay.
3: Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
4: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
5: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Nog 309.000.
7: Oké, elektrisch en garantie?
8: 7 sturen.
7: Alcantara bekleding.
9: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
6: Kijk eens, gevonden.
9: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
10: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
11: Mooi van Ethos.
12: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
13: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is de ja van Jumbo.
14: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
15: Voor wie zijn we ook alweer?
14: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
16: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
17: Get ready for the OG.
18: All y'all bitches wanna look like me.
19: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
20: Wie was hier aan de beurt?
21: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
20: Hit it.
22: Voor die

0: Speelbewust 18+.
1: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1+1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Q-Music Limburg, nieuws, 8 uur.
5: Goedemorgen, er is meer bekend over de dodelijke schietpartij op straat in het Gelderse Overasselt. Daarbij overleed afgelopen nacht iemand en er zijn 2 agenten gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland heeft het schieten mogelijk te maken met een inbraak. Meerdere mensen zijn gearresteerd. Politieonderzoek is nog in volle gang. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. De overlevingskansen zijn de laatste jaren groter geworden door betere behandelingen. Dat blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. Vooral bij kinderen met een bepaalde vorm van leukemie en sommige hersentumoren. Onder meer botkanker is lastiger te behandelen. 1 op de 6 kinderen overlijdt nog altijd aan de ziekte. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt er nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim €1,6 miljoen binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. En er zijn weer nieuwe stormnamen bedacht. Zo wordt er een storm vernoemd naar Jade Kops. Zij werd bekend doordat ze op sociale media vertelde over haar leven met kanker. Jade overleed dit jaar op haar 19e. En veel mensen willen haar hiermee eren. Dat zegt het KNMI bij de NOS.
6: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor Jade.
5: Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor de stormen. Dan nog het weer van Buienradar. Een mix van zon en wolken vandaag op een lokale bui in het zuiden na. Verder droog en 21 graden.
4: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
7: Goedemorgen Limburg.
8: Ja, goedemorgen. Guido hier met de beste start van je dag. Met Bruno Mars, ook direct. Not just a, dit is Turn the Lights Off. Q-Music.

0: My Blood. Bij Key Music Limburg, goedemorgen.
1: Guido, maakt je wakker.
0: Nou, 8 uur geweest, inmiddels zijn wij wel wakker hoor. Tenminste, ik wel. Ik hoop jij inmiddels ook een beetje dat je bent opgestart. Dat je kopje koffie goed smaakt en dat je er een lekkere dinsdag van gaat maken. De eerste dag van september, meteorologisch gezien, is de zomer officieel afgelopen. Maar ik zie nog geen bruine blaadjes als ik naar buiten kijk. Dus laten we nog een beetje genieten van de zonnestralen die ons nog tegemoet gaan komen in de maand september. Want het wordt wel een lekkere nazomermaand. Dat gelukkig wel. Vandaag gaat het zo goed als droog verlopen, maar op enkele plaatsen in Limburg trekt een klein buitje over. Verder is het afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Het wordt 21 à 22 graden. En op dit moment in Gratum.
2: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Is het 17 graden. Ik heb straks de Q-update voor je. Met uiteraard het nieuws uit de provincie Limburg. En daarin ga je horen dat handhavers in Maastricht definitief bodycams krijgen. Een brand is geweest bij de Mora-fabriek in Maastricht. En dat er tientallen lekkende vaten op straat zijn gedumpt in Einighausen.

Katrina and the Waves, Walking on Sunshine bij Q Music Limburg. Zometeen nog muziek van Somber Homewrecker. En hoe zit je erbij vandaag? Hoe gaat jouw dag eruit zien? Laat het even weten. Stuur een WhatsAppje naar 06-33-345-345. Neem eens over de stand van Limburg door. Naar de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. De gemeente Maastricht gaf 24 bodycams aan voor handhavers. Dat is de uitkomst van een succesvolle proef. Volgens de gemeente geven de kleine camera's die op borsthoogte worden gedragen de gebruikers een veilige gevoel. En daarnaast werken ze in veel situaties deescalerend. Het merendeel van de patrouilles met toezichthouders en buitengewone opsporingsambtenaren wordt voor de dagelijkse werkzaamheden uitgerust met die bodycams. De gemeente die bekijkt of het mogelijk is om video- en audiomateriaal dat ermee wordt gemaakt kan worden geanonimiseerd. In dat geval kan het materiaal achteraf ook gebruikt worden voor trainingen. En de fabriek van Mora in Maastricht is gisterochtend korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand in het pand. Alle medewerkers stonden buiten. De brand die brak rond 10 uur uit aan een vergatweg. En volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg ging het om een binnenbrand aan de elektrische installatie van de snackfabrikant Mora. De brandweer die kwam met meerdere bluswagens ter plaatse. Omdat het om een industrieel complex gaat, wordt er groot ingezet, al dus een woordvoerder. Zeker 6 voertuigen, waaronder een tankautospuit en een watertransport, waren aanwezig. De brandweer schaalde op naar industriebrand en dat wordt gedaan als het gaat om een grote brand bij een bedrijf of fabriek. En ook de adviseur gevaarlijke stoffen was aanwezig. Rond 11:45 had de brandweer het vuur onder controle en werd het zijn brandmeester gegeven. En bij de brand raakte niemand gewond. En op de Bosweg in Einighausen zijn gisteren meerdere vaten op de weg gevonden. Mogelijk zaten er in de vaten gevaarlijke stoffen. Volgens een woordvoerder van de politie is de forensische opsporing aanwezig geweest om de vaten te bemonsteren. Het gaat om een 30-tal vaten van ongeveer 30 tot 50 liter. Het is niet bekend wat de inhoud van de vaten is. Volgens een correspondent zouden de vaten mogelijk gevaarlijke stoffen bevatten, omdat het om drugsafval gaat. Omdat sommige vaten lekten, was de straat voorlopig afgesloten. Het gaat om een weggetje net buiten het dorp. En tot zover de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. En nu even kijken naar jouw update, wat er is ingestuurd via 06-33-345-345. Ik zie een berichtje van Monique. Die zegt, oh, wat ben ik blij dat ik elke dinsdag lekker vrij ben. Die ene maandag na het weekend valt me toch altijd zwaar. Richard is wel weer onderweg naar het werk, net de kinderen naar school gebracht. En nu lekker de file in. Hopen dat het meevalt. En Frank die stuurt een audio-appje. Hey.

Ik dacht even een kleine muzikale verrassing. The Rude and Sandstorm bij Q-Music Limburg. Een hele goede morgen. Guido hier met zometeen Shakira en Burna Boy. Die Die en ook Dua Lipa.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
4: Yes!
5: Smin.
6: Valt je iets op aan mij?
5: Nieuwe jas?
6: Nee.
5: Nieuwe schoenen?
6: Nee.
5: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
7: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
5: Smint. Boost yourself.
3: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
4: Yes!
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
11: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten aan de Middellandse Zee vanaf €1099. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
10: Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukeloods.
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
15: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
16: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
17: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
0: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
13: Met Shakira en Burna Boy, Die Die, na het nieuws van 8:30.
4: Goedemorgen. Er is meer bekend over de dodelijke schietpartij op straat in het Gelderse Overasselt. Daarbij overleed afgelopen nacht iemand en er zijn twee agenten gewond geraakt. Volgens Omroep Gelderland heeft het schieten mogelijk te maken met een inbraak. Meerdere mensen zijn gearresteerd. Politieonderzoek is nog in volle gang. Steeds meer kinderen met kanker worden beter. De overlevingskansen zijn de laatste jaren groter geworden door betere behandelingen. Dat blijkt vanochtend uit de nieuwste cijfers. Vooral bij kinderen met een bepaalde vorm van leukemie en sommige hersentumoren. Onder meer botkanker is lastiger te behandelen. 1 op de 6 kinderen overlijdt nog altijd aan de ziekte. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt er nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim 1,6 miljoen euro binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. En er zijn weer nieuwe stormnamen bedacht. Zo wordt er een storm vernoemd naar Jade Kops. Zij werd bekend doordat ze op sociale media vertelde over haar leven met kanker. Jade overleed dit jaar op haar 19e. En veel mensen willen haar hiermee eren. Dat zegt het KNMI bij de NOS.
6: Wij hebben de mensen laten inzenden voor stormnamen tussen 7 april en 7 mei. Precies in die periode is Jade Kops overleden. Daardoor hebben heel veel mensen de kans gegrepen om haar naam in te zenden. En van de bijna 3000 inzendingen waren er 549 voor ja.
4: Nederland kiest samen met Engeland en Ierland elk jaar namen voor de stormen. Dan nog het weer van Buienradar. Een mix van zon en wolken vandaag op een lokale bui in het zuiden na. Verder droog en 21 graden.
19: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
20: Goedemorgen Limburg.
21: Ja, goedemorgen. Zometeen Ellen Langley, Choosing Texas, ook Dua Lipa, naar Shakira en Burna Boy. Dit is Die Die.

0: could break my heart.
1: Dua Lipa, Break My Heart.
2: Guido, maakt je wakker.
1: Dinsdagochtend, goedemorgen, 1 september. Welkom in de herfst. Heb je de serie Game of Thrones gezien? Daar hadden ze de hele tijd over. Winter is coming. Zo voelt het wel een beetje, al is de winter nu gelukkig nog ver weg. Het blijft droog vandaag, maar op enkele plaatsen in Limburg trekt een klein buitje over. Ach ja, dat is dan niet zo erg toch. Er is een afwisseling van wolkenvelden, stapelwolken en opklaringen. Het wordt maximaal 21 à 22 graden. En op dit moment in Herten,
3: hey, goedemorgen,
1: is het 18 graden. Zometeen, iets na negenen, maak je kans op 10 bioscooptickets. Kan jij met je hele familie of met je hele vriendengroep naar een film? Helemaal voor gratis en voor niks. Wat je er wel voor moet kunnen is filmhits herkennen. Ik laat je straks iets na negenen een klein fragment horen van een grote filmhit. En aan jou is de vraag, welke filmhit is het? Of tenminste, bij welke film hoorde filmhit? Dat is het, bij welke film hoorde hit? Sla nu alvast het WhatsApp-nummer op 06-33-345-345. Dan ben je er straks snel bij en wie weet pak jij dan die tickets. Zometeen krijg je ook de Q-update met het nieuws uit de provincie. Met daarin beroving van sieraden in Roermond. Politie op zoek naar daders. Brand bij fabriek Mora in Maastricht. En een blikje met sardientjes moet helpen om de wasbeer in Limburg uit te roeien. Daar ga ik je zo meteen helemaal over bijpraten. Verder muziek van Licky Lee, I Follow Rivers. Maar eerst even lekker rustig hangen. Laat die dinsdag maar op je afkomen. Met Ella Langley. Oh, vind ik zo relaxed. Choose in Texas bij Q-Music Limburg.

0: Follow Rivers bij Q-Music Limburg.
1: Bij muziek van Alex Warren, Emerald Eyes, na de Q-update. En het nieuws uit de provincie Limburg. De politie is op zoek naar twee mannen die iemand van zijn sieraden hebben beroofd in Roermond. Naar alle waarschijnlijkheid gaat het om goudknuffelaars. Die dieven stelen de sieraden van iemand terwijl ze bijvoorbeeld met het slachtoffer staan te knuffelen. Gistermiddag is er een burgernetmelding verstuurd naar aanleiding van die beroving. De politie zoekt twee forse, lichtgetinte mannen die wegreden in een donkerkleurig voertuig. Het kenteken begint met AC en zie je persoon in deze combinatie met het voertuig? Bel dan meteen 112, vraagt de politie. En de fabriek van Mora in Maastricht is gisteren korte tijd ontruimd geweest vanwege een brand in het pand. Alle medewerkers moesten naar buiten. De brand brak rond 10 uur uit aan de Vergatweg. En volgens een woordvoerder van de veiligheidsregio Zuid-Limburg ging het om een binnenbrand aan de elektrische installatie. De brandweer kwam met meerdere bluswagens ter plaatse. En omdat het om een industrieel complex gaat, werd er groot ingezet, aldus de woordvoerder. De brandweer schaalde op naar industriebrand. En dat wordt gedaan als het om een grote brand gaat bij een bedrijf of fabriek. Ook de adviseur gevaarlijke stoffen was aanwezig. En rond 11:15 had de brandweer het vuur onder controle en werd het zijn brandmeester gegeven. Bij de brand raakte niemand gewond. Ja, en de wasbeer en Limburg. Het is geen gelukkige combinatie, maar dat is het al jaren. De poging om de wasbeer in Limburg uit te roeien blijft een zaak van de lange adem. Dit jaar zijn er al bijna 60 gevangen en gedood. Maar door de aanwas van jonge dieren blijft een aantal redelijk stabiel. We hoopten dat we nu in het derde jaar veel minder dieren zouden vangen, zegt ecoloog René Jansen. Maar het lijken er bijna net zoveel als voorgaande jaren. En daar is een plausibele verklaring voor. De wasberen in Limburg blijven zich snel voortplanten. Verspreid over de provincie staan ongeveer 80 vangkooien voorzien van een zender. En zodra een wasbeer die gelokt wordt met een blikje sardientjes in de val loopt, krijgt ecoloog René een melding op zijn telefoon. Hij gaat dan in de vroege ochtend al op pad en later wordt het roofdier gedood. Vraag me toch af, eet hij ze dan ook op, die René? We zullen het nooit weten. Tot zover de Q-update met het nieuws uit de provincie Limburg. Zometeen Olivia Dean en Alex Warren.

0: Olivia Dean en Menna Niet bij Q-Music Limburg. Zometeen jouw kans op 10 gratis bioscooptickets. Sla vast het WhatsApp-nummer op van Q-Music Limburg. 06-33-345-345. En blijf ook voor Jamaican. Bam, bam. Hoor je zo.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
3: Gelukt. Heb je hem al betaald?
2: Wat bedoel je?
3: Mijn betaalverzoek.
2: Zo, dat doe je snel.
3: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
4: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
5: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruk sets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
6: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: Werkzoeken.nl, voor banen die wel dicht bij huis zijn.
8: Yes! Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leap Motor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leap Motor, gewoon een slimme keuze.
7: Werkzoeken.nl, voor banen waarin je wel door kan groeien.
8: Yes!
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan Erik, het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2+3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op Jumbo.

0: gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
3: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nu bij Iwis Opticiens, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
8: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
9: Lulu.
10: Gek.
8: Dus sprint terug voor een Bosch energiezuinige 9 kilo wasmachine met automatisch doseren voor €749. Mediamarkt.
11: Alles voor iedere werkplek. En meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Bij Terstal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look al vanaf €19.
13: Terstal. Maak elk moment mooi.
11: Manutan, Manutan. Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
14: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm. Of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
15: Q-Music Limburg. Nieuws.
16: Goedemorgen. Eerst een update over de dodelijke schietpartij op straat in Overasselt onder Nijmegen. Daarbij viel afgelopen nacht een dode. Ook zijn 2 agenten gewond geraakt. Gelderse media schrijven vanochtend dat het misschien te maken had met een inbraak. Maar het is nog een raadsel wat er nu precies is gebeurd. De politie is druk met het onderzoek. Dan naar de pomp, want daar hoor je vaak dit.
17: Het is niet meer te betalen.
16: Nu de prijzen van benzine en diesel door het dak blijven gaan, bezuinigen veel automobilisten op andere zaken, heeft de ANWB uitgezocht. Zo maken we minder vaak uitstapjes, letten we op de prijs van boodschappen of pakken we vaker de fiets. Het officiële dodental van de overstromingen in Nepal en Tibet is opgelopen tot boven de 1000. Nog altijd worden duizenden mensen vermist, onder wie veel toeristen. Ook wordt nog gezocht naar 3 Nederlanders. Op Giro 6868 van het Rode Kruis is tot nu toe ruim €1,6 miljoen binnengekomen voor noodhulp in het rampgebied. En ook al is het nog zomer, Rijkswaterstaat is al druk met de strooiwagens. Die worden nu al goed nagekeken, zodat ze in actie kunnen komen als het koud wordt en dan niet met pech langs de weg komen te staan. Deze medewerker die de strooiwagens checkt, vertelt bij de NOS waar die op let.
18: Dat gewoon alles een beetje zeker, bedrijfszeker is, dat het goed in het vet staat. Als het dadelijk flink vriest, dat we niet hier buiten hoeven te schroeven.
16: Afgelopen winter werd veel meer strooizout gebruikt dan het jaar ervoor. Maar nu is er weer genoeg op voorraad. 250 miljoen kilo. En dan nog het weer van Buienradar. Het wordt vandaag 21 graden. In het zuiden vanochtend nog wel een bui. Verder droog en een mix van wolken en zon.
19: Vandaag even lekker shoppen. Zonder stress. Kom dan naar Retailpark Roermond. Alles wat je zoekt op één plek. makkelijk bereikbaar en altijd gratis parkeren.
9: And action! Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
10: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Cinefest. Een initiatief van Forok City Film Arena Roermond en Sittard en Forum Sittard.
20: Q-Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
21: Goedemorgen Limburg.
22: Ja, goedemorgen. Guido hier met zometeen kans op 10. Ja, je hoort het goed. 10 bioscooptickets. Verder muziek van Sam Hunt naar Jamaican. Q-Music.

0: Q-Music Limburg met Sam Hunt. Take your time. Zometeen nog muziek van Swedish House Mafia en ook Roxy Dekker en Bare Minimum. Maar eerst ga ik even bellen met Marcel van Forok City over Cinefest. Alle films lekker kijken voor €5. Marcel, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Jeroen.
0: Het gaat gebeuren. Komend weekend, 5 en 6 september, de start van het culturele filmseizoen.
1: Ja, dat klopt. De derde editie alweer.
0: Ja, te gek. En wat kunnen we gaan zien?
1: Nou, we hebben weer een mooie mix dit weekend van titels bij Forok City. Onder andere hebben we Spider-Man of the Odyssey, The Minions en Toy Story. Maar je kan ook naar Spa Weekend. Fuck the Familie is een nieuwe titel. The Dog Stars, Paw Patrol, de Dino Film. En eigenlijk nog veel meer dan dat.
0: Ja.
1: Bij het Forum hebben we wel wat twee mooie voorpremières staan. Pressure, mogen we vertonen. En Pour le Plaisir, die draaien we ook, de Franse komedie. Die films gaan pas over 2 weken in de première. Dat zou mooie films zijn om die bij het Forum mee te doen.
0: Ja, nou, er is echt genoeg te zien. Je kan bijna gewoon 's ochtends in die stoel gaan zitten en 's nachts er weer uitkomen. Gewoon de hele dag lekker in die bios blijven.
1: Ja, precies. Nou ja, we zijn ook blij dat Roermond ook weer meedoet dit jaar. Want vorig jaar hebben die helaas vanwege de brand en de opbouw nog niet mogen doen met Cinefest. En dit jaar kan die weer meedoen. Dus als jullie nog nooit bij Roermond zijn geweest, Guido, dan zou ik zeggen, kom eens langs en kijk eens wat we ervan hebben gemaakt.
0: Ja, dat ga ik zeker doen. En ook nieuwe stoelen las ik ergens.
1: Ja, mooie relax seats. Dus je hebt een heerlijke voetensteun en je rugleuning gaat naar achter. Of je nou op rij 1 zit of rij 8, dat maakt eigenlijk niet meer uit. Je kunt je eigen stoel zo instellen zoals jij het wil.
0: Oh, heerlijk. Je zit er gewoon lekkerder dan thuis eigenlijk.
1: Ja. Grote schermen, 4K laserprojectie. Ja, dat is wel. Roermond is eigenlijk op dit moment onze parel. Maar ja. Die zal binnenkort moeten delen met een andere kanshebber, want
0: Sittard
1: zijn we ook al
0: aan het verbouwen. Oh, te gek. Dus dat wordt ook net zo mooi. Oh, dat is heel mooi. En dan kunnen we daar ook lekker gaan kijken naar al die films. Heb je zelf een film waar je het meest naar uitkijkt?
1: Nou, ik heb toevallig vorige week The Odyssey gezien. Dus dat is een grote aanrader. Ja. En Spider-Man is sowieso goed. Voor die kinderen, The Minions en Toy Story, als je die nog niet hebt gezien. Zijn mooie titels.
0: Ja, voor zowel jong als oud. Ik vind het ook heel leuk dat wij deze week bij Q-Music Limburg elke dag 10 vrijkaarten weg mogen geven. Je bent vrij gul geweest. Niet 1, niet 2, maar 10 vrijkaarten.
1: Ja, wat is nou het leukste om gewoon een film te pakken met je hele vriendengroep? Ja. Daarvoor ga je juist naar de bioscoop. En je eentje is een bioscoop bezoeken ook leuk. Maar weet je, met zoveel man in de zaal. En iedereen die kijkt naar dezelfde titel. Samen lachen, samen huilen, samen schrikken, zeg maar. Dat is waarom je naar de bioscoop gaat.
0: Ja, dat is de beleving inderdaad. Dus zit je nu te luisteren en wil je kans maken op 10 tickets voor Forok City Film Arena. Ik ga een hit laten horen uit een hele bekende film. En dan is de vraag, van welke film is die? Als je het weet, stuur het even in via een WhatsAppje naar 06-33-345-345. Marcel, ik ga hem laten horen. Ik wil van jou alleen even horen of jij hem ook meteen herkent. Niet verklappen, hè?
1: Nee, ik zal niks zeggen.
0: Oké, daar komt-ie.

0: Ja, dit liedje kennen we heel goed, maar uit welke film komt hij? En Marcel, weet je het?
1: Ja, ik weet het wel, maar ik zal niks zeggen.
0: Oké, houden we het even geheim. Weet jij het ook? Stuur het in via WhatsAppje 06-33-345-345. Ga je er misschien van door met 10 vrijkaarten voor Forum City Film Arena. Marcel, dankjewel. Mooie dag.
1: Dankjewel. Hetzelfde.

0: Music Limburg met Swedish House Mafia, Save the World, zometeen nog Harry Styles. Maar eerst is de vraag, van welke film was die ene hit nou? Als je het goed hebt, via een appje 06-33-345-345... dan win je 10 vrijkaarten voor Forex City Film Arena. Of tenminste, je maakt kans als je wordt teruggebeld. En wie wordt teruggebeld vandaag? Dat is Nicky. Nicky, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Jij hoorde net het fragment en je dacht meteen, deze weet ik.
1: Ja, ik dacht, dat is de Bodyguard.
0: Oh, je verklapt het meteen al. Ja, ja, dit is... Nee. Ja, Whitney Houston, I Will Always Love You. Nou, nog even om het officieel te maken dan. Van welke film is die, Nicky?
1: The Bodyguard.
0: The Bodyguard, ja! Yeah. En daarmee mag ik je feliciteren. Je wint 10 vrijkaarten voor Forex City Film Arena. Dus dan kun je met 9 familieleden, vrienden, vriendinnen lekker naar de film.
1: Ja, top. Nou ja, mijn zoon is dit jaar die is blijven zitten. Ja. Dus om misschien zijn nieuwe klas wat te leren kennen, ga ik hem die kaartjes geven. En dan kan die hopelijk een nieuwe start maken.
0: Wat een superleuk idee, Nicky. Nou, dat vind ik echt heel lief van je. Weet je ook welke films jouw zoon een beetje leuk vindt?
1: Nee, nou ja, goed, het zijn allemaal jongens van 15, 16 jaar. Dus dat mogen ze lekker zelf uitzoeken. En ik denk dat ik mag rijden en mag betalen voor de popcorn.
0: Ja, nou ja, het scheelt in ieder geval wel geld voor die filmkaartjes. Dus die heb je er al
1: terugverdiend. Die zijn binnen. Ja, die sowieso. Zijn binnen.
0: Nicky, ga je zo lekker blij maken en voor u een mooie dag.
1: Dank je, fijne dinsdag.

0: Gym Girls bij Q Music Limburg. Zometeen het foute uur met K3. Ook Ice MC komt eraan en deze van Right Said Fred.
1: I'm too sexy for my love.
0: Zometeen.
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Cinefest. Een initiatief van Forok City Film Arena Roermond en Sittard. En Forum Sittard.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow!
3: Is binnen 3 minuten geregeld.
4: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
5: Werkzoeken.nl. Voor banen waarin je wel door kan groeien.
6: Yes! Get ready for the OG.
7: All y'all bitches wanna look like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
5: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
6: Yes!
9: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
10: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
9: Nu bij Dirk, Joma maaltijdsalade, 400 gram, 1,89.

0: 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals alle Dr. van der Hoog, tweede halve prijs. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
9: Aldi, beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
10: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
11: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
10: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
2: Anders grijp je mis.
3: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
4: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
5: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
6: Yes! Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
5: Werkzoeken.nl, voor recruitmentmarketing die wel werkt.
6: Yes!
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging, 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
9: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
10: Phew, we kunnen weer.
9: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
11: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama. 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
12: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
13: Deze week bij Hema, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
14: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week.

0: Dus even bollen voor een swingende start.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.

0: erotische spel van de Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Q-Music Limburg, nieuws. 10 uur.
2: Goedemorgen. In Overasselt in Gelderland is de politie bezig met een grote klopjacht. Vannacht is daar op straat iemand doodgeschoten. Deze man, die Hart van Nederland sprak, die hoorde het gebeuren.
3: Nou, veel schoten in ieder geval. En daarna nog een keer 2. Ik denk een stuk of 10 vooraf.
2: En zojuist zouden er op een andere plek in Overasselt nieuwe schoten zijn gehoord. Politie is op zoek naar meerdere verdachten. Niemand mag Overasselt op dit moment in. Er moeten snel meer huizen worden gebouwd. Op 5 plekken moeten versneld dik 30.000 woningen komen. Dat zegt de minister die erover gaat. Het gaat om Deventer, Haarlem, Leeuwarden, Maastricht en Weert. Binnenkort komen er nog 5 plekken bij. Dan naar Duitsland. Daar moeten in de stad Wilhelmshaven meer dan 10.000 mensen hun huis uit. Er is tijdens werkzaamheden een bom gevonden. Het zou gaan om een bom uit de Tweede Wereldoorlog. Het explosief wordt nu onschadelijk gemaakt. En in Engeland hebben een paar mensen een wel heel lang ritje in de achtbaan achter de rug. Mensen hebben daar 3 uur vastgezeten in een karretje op 15 meter hoogte. Die achtbaan viel stil. Hoe dat kon gebeuren is nog onbekend. De brandweer heeft iedereen uiteindelijk bevrijd. Het weer nog van Buienradar. Vrij veel zon vandaag en het wordt een graadje of 21.
1: Welcome to the one and only, the original.
4: Dit is
5: het Foute Uur.
4: Non-stop.
1: Q Music is proud.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
4: 18 plus, speel bewust.
5: Ja? Echt serieus?
6: Zo.
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
4: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Werkzoeken.nl. Voor wie werk met meer uitdaging zoekt.
4: Yes! Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
8: Werkzoeken.nl. Voor banen die wel dicht bij huis zijn.
4: Yes!
9: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
10: nee.
9: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
11: Lekker bezig.
9: Milner.
12: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
9: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
11: Lekker bezig.
13: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
14: Sportlife. Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
15: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
14: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
18: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
19: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
20: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
21: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
0: Yes! Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
1: Werkzoeken.nl. Voor campagnes met een lage kost per hire.
0: Yes!
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
4: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
9: Ametropie? Nee, dat is geen in de tropen opgelopen allergie. Maar je kan er wel hoofdpijn van krijgen. Dat komt omdat lichtstralen niet goed op je netvlies vallen. En ja, dan zie je minder goed. Bij Eyewis corrigeren we dat met de juiste glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij Eyewis Opticians. Onze vakmensen zien meer.
10: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
12: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
11: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Jongens, eten!
15: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
16: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
17: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
18: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
19: Wie was er aan de beurt?
20: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
19: Hit it! Voor die

0: Plus.
1: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Q-Music Limburg, nieuws, 11 uur.
3: Goedemorgen. De politie is nog altijd druk met een grote actie in Overasselt in Gelderland. Vannacht is daar iemand doodgeschoten. In de buurt is op dit moment een klopjacht bezig. Ziet ook deze man die Hart van Nederland sprak.
4: De speciale politiehelikopter met ook een scherpschutterteam circuit al de hele morgen hierboven om die verdachte op te sporen. En ook ja, zojuist zijn er verschillende schoten gehoord. Minimaal 20 schoten hebben gehoord.
3: En de politie heeft meerdere waarschuwingsschoten gelost. In Overasselt zelf, maar ook in Nijmegen, zijn inmiddels mensen opgepakt. Mensen die nog vuurwerk in huis hebben liggen, zouden niet van plan zijn dat in te leveren, meldt RTL Nieuws. We mogen dit jaar geen vuurwerk meer afsteken. Er zijn daarom speciale inleverdagen om je vuurpijlen en potten terug te brengen. Maar 8 op de 10 zegt het gewoon in huis te houden. Het dodental na de grote overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Inmiddels is van meer dan 1000 mensen bekend dat ze om het leven zijn gekomen. En duizenden anderen worden nog vermist. Er wordt ook nog gezocht naar 3 Nederlanders. En president Trump lijkt zijn zin te krijgen. Hij mag voorlopig doorgaan met de bouw van zijn enorme balzaal in het Witte Huis. Dat heeft het Hoge Rechtshof besloten. Er loopt een rechtszaak tegen de bouw. Die is aangespannen door een organisatie die zich inzet voor monumenten. Ja, eigenlijk mocht er tijdens die rechtszaak niet gebouwd worden, maar dat mag nu dus toch. Trump was ook al begonnen. De hele historische oostvleugel van het Witte Huis is er al voor gesloopt. Het weer nog van buienradar. Vrij veel zon vandaag en een graadje of 21.
5: Meneer, mag ik u wat vragen?
6: Ja.
5: Waar kent u Hazy van?
6: Hazy? Ja, van de cv-ketels natuurlijk.
5: Oh, maar Hazy biedt meer. Zoals zonnepanelen, warmtepompen, airco's.
6: Oké.
5: Ja, en met dezelfde service die je gewend bent. Klanten beoordelen Hazy zelfs met een dikke 9. Oh ja, alle producten van Hazy kunt u kopen, maar ook huren. Dat is mooi, hè? Meer weten? Ga dan nu naar hazy.eu.
2: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
1: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
0: Oh, en nu niet?
1: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
0: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: Get ready for the OG.
3: All y'all bitches wanna look alike me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling, lekker Lipton.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theater10daagse.nl.
7: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7.

0: vannacht zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
4: Oh, heb weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
7: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: een fles Glorix voor maar 99 cent. En krokieschips per zak maar 1,39.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Deze week bij Hema. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
14: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena in the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q-Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info? Kijk op qmusiclimburg.nl.
15: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
16: Non-stop

0: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk. Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
1: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
2: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
3: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
4: Mama! Mama!
5: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
4: Mama, een kleurplaat!
5: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
6: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
4: Mama!
7: Kijk nou, je zit naast papa.
5: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar €1 op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
8: Werkzoeken.nl, waar je gratis vacatures kan plaatsen.
9: Yes! De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
10: Anders grijp je mis.
8: Werkzoeken.nl, voor een groepenmarketing die wel werkt.
9: Yes!
11: Een stralende huid voor jouw beautybudget, Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: De energietransitie is onmogelijk.
13: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
14: Pas je eindelijk

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Nog 309.000.
4: Oké, okay. Elektrisch en garantie?
5: 7 stuur.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
3: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Goedemiddag. Er wordt steeds meer duidelijk over de schietpartij vannacht in Overasselt in Gelderland. Er is daar iemand doodgeschoten. Mogelijk heeft dat iets te maken met een ruzie in het drugsmilieu, waar ook Bolle Jos iets te maken mee zou hebben, schrijft de Telegraaf. Er zijn inmiddels meerdere mensen opgepakt. Hoeveel is niet bekend. En bij die schietpartij vannacht in Overasselt raakten ook twee agenten gewond en zij zijn buiten levensgevaar, meldt de politie, die er verder alleen dit over wil zeggen.
10: Daarbij is toen geschoten, waardoor dus één persoon is overleden en twee collega's gewond zijn geraakt.
9: Of ze horen bij de NOS. Politie hoopt later vandaag met meer informatie te komen. Ander nieuws dan, dat komt vanaf het spoor. Er rijden de komende uren geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch, dat meldt ProRail. Er is iets kapot aan het spoor. Dat wordt vanmiddag nog gerepareerd. Dan nog naar Rotterdam. Er is een jongen betrapt die met 80 km per uur over de weg reed. Dat is natuurlijk niet per se te hard. Hij deed het alleen met zijn fatbike. Die fatbike kon 100 km per uur. Nou, dat is veel te hard. De jongen is aangehouden. Het weer nog van Buienradar. Vrij veel zon vandaag, een graadje of 21. Morgen af en toe de zon, maar ook af en toe wat regen.
11: Kubota Minigraver, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Alles wat je zoekt op één plek. Voor wonen en slapen, voor sport en fashion, voor elektronica en voor je dagelijkse boodschappen. Gratis parkeren, makkelijk bereikbaar. Slim shoppen, doe je bij Retail Park Roermond.
13: And action. Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
14: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
15: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

I'm still fixing all the cracks. Lost a couple of pieces when

0: LibriVuurwerken.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
2: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
2: Vodafone. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
4: Bij Ter Stal zijn we een tikkie over de top met onze Dames Travel Collectie. Nu 20% korting. Goed gekleed, slim bekeken. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
6: Coco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Samsung Galaxy Book 4 met Core i7 processor voor €659. Mediamarkt.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
10: Hé, wat doe jij nou?
9: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke 10 euro aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
11: Wie was je aan de beurt?
12: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?
11: Hit it! Voor die

0: Q-Music.
1: Ik zie je voor me, met mijn ogen dicht. Kan je voelen, met mijn hart op slot. Ik hoor je praten, maar je bent er niet. Nee.

Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl. Get ready for the OG. All y'all
1: bitches wanna look like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we het alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
5: nu
4: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
5: Nu halen, dus niet straks. Fans
4: van voordeel. Aldi.
6: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
4: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi. Fans van voordeel. Aldi.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Deze week bij Hema, vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
11: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
12: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
13: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl. Ik

0: Potje spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
3: Q-Music Limburg, nieuws, 1 uur.
4: Goedemiddag. Er is meer bekend over de persoon die vannacht is doodgeschoten in Overasselt in Gelderland. Het gaat om een man die als beveiliger werkte van een huis, melden meerdere media. Het huis dat die man beveiligde zou al eens eerder zijn beschoten. De man zou vannacht zijn doodgeschoten na een ruzie in het drugsmilieu. En mogelijk heeft Bolle Jos daar ook iets mee te maken. En voor die schietpartij in Overasselt zijn inmiddels meerdere mensen opgepakt, meldt de politie. Hoeveel precies, dat weten we nog niet. Politie zegt er dit over bij de NOS.
5: Tegelijkertijd zijn we nu ook nog volle bezig. Kan dus niet uitsluiten dat er meerdere aanhoudingen volgen. Meer details over hoeveel aantallen exact deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we gewoon nog volop bezig zijn.
4: Nou, op beelden is te zien dat er net voor de schietpartij tientallen mensen met wapens rondlopen. Ander nieuws dan. Kickbokser Badr Hari is opgepakt. Meldt RTL Boulevard. Hari is vanmorgen gearresteerd. Hij wordt verdacht van bedreiging en belediging. Verder is er nog veel onduidelijk. En we zijn niet echt van plan om ons vuurwerk in te leveren. Dat schrijft RTL Nieuws. Veel mensen hebben nog wat pijlen of potten liggen thuis. Nou, afsteken, dat mag alleen niet meer. En dus zijn er speciale inleverdagen. En daar trekken weinig mensen zich wat van aan. 8 op de 10 zegt het gewoon in huis te houden. Het weer nog van Buienradar. Vrij veel zon vandaag, een graad of 21. Morgen af en toe regen, maar ook dan weer de zon.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
3: Nog 309.000.
4: Oké, elektrisch en garantie?
5: 7 stuurder.
4: Alcantara bekleding.
6: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
7: Kijk eens, gevonden.
6: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
2: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
8: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
9: Nieuwsflash! Fomar maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij...
10: Fomar, voordeel markt!
11: Fomar, voordeel markt!
8: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
12: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness.
13: Sportlife.
14: Sportlife. Sportlife.
15: Deze week is het de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
19: En de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
23: Anders grijp je mis.
18: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
20: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
24: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang €100.
25: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1 plus 1 gratis. Daar ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
26: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
27: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
28: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
27: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
29: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
30: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena in the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet.

0: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
1: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga

0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
2: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris Boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta, 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
12: Nu halen, hè? Dus niet straks.
13: Fans van voordeel.
14: Aldi. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
12: nu
11: een fles Glorix voor maar €0,99. En krokieschips per zak maar €1,39.
13: Fans van voordeel.
11: Aldi.
15: Q-Music Limburg, nieuws, 2 uur.
16: Goedemiddag. Het is weer gebeurd. De Prinsjesdagstukken zijn gelekt. Daar zometeen meer over. Eerst naar Overasselt in Gelderland. De schietpartij daar vannacht heeft mogelijk te maken met een grote drugsruzie. Dat meldt het Parool. Een beveiliger van een huis werd er vannacht doodgeschoten. En deze verslaggever van de Gelderlander vertelt wat we nu weten.
17: Zo'n 30 man zijn hier met wapens naartoe gekomen. We weten niet wat ze kwamen doen. We weten wel dat ze hierachter in deze straat zijn geweest. Dat er geschoten is. Dat er iemand overleden is. En dat de politieagenten gewond zijn geraakt.
16: Ja, er was mogelijk ruzie over honderden kilo's cocaïne met een waarde van dik €40 miljoen. Ook topcrimineel Bolle Jos heeft mogelijk iets met die ruzie te maken. En na die schietpartij zijn meerdere mensen opgepakt. Vanmorgen gebeurde dat al in Overasselt zelf, maar ook in Nijmegen. Ja, de politie wilde verder weinig over kwijt, horen bij de NOS.
18: Tegelijkertijd zijn we nu ook nog volop bezig. Kan dus niet uitsluiten dat er meerdere aanhoudingen volgen. Meer details over hoeveel aantallen exact deel ik op dit moment nog niet. Juist ook omdat we gewoon nog volop bezig zijn.
16: In het onderzoek zijn nu ook op de A73 en A76 mensen opgepakt. Verdachten zaten in auto's onderweg naar de grens. De politie heeft ze klem gereden. Ander nieuws dan. De Prinsjesdagstukken zijn dus uitgelekt. RTL Nieuws heeft ze ingezien en er staat onder meer in dat de miljardenbezuiniging op de uitkeringen grotendeels wordt teruggedraaid. En met Prinsjesdag, dan horen we meer, dus over 2 weken. En nieuws vanaf het spoor nog. Er rijden nog altijd geen treinen tussen Utrecht en Den Bosch. Er is iets kapot aan het spoor. Later vanmiddag wordt dat gerepareerd. Het advies is, mocht je op pad gaan, check dan even je reisapp. Het weer nog van buien. Radar vrij veel zon vandaag, een graad of 21. Morgen af en toe regen, maar ook dan weer de zon.
15: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: En, hoe was het bij het ING Servicepunt?
2: Goed, het is gelukt.
1: Wat is er gelukt?
2: Die rekening betalen in de app. Veel makkelijker dan ik dacht.
1: Fluitje van een cent dus?
2: Nou, het was wel wat meer dan dat.
3: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op amazon.nl.
5: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
8: Wow deals bij Ethos. Zoals heel veel Luco Vitaal, 2 plus 3 gratis. Zo is je voorraad weer helemaal op peil. Kom voor nog veel meer wow deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Waar wacht je nog op? Mooi van Ethos.
9: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
10: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor €6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo.
9: Nu bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus even gezond snacken, even sparren.
12: Nu bij Iris Opticians, glazen die verbazen. Tijdelijk tot wel €200 korting op Zwitsers precisieglas. Maak een afspraak of kom langs bij.
13: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
16: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
15: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
16: Nee joh, we krijgen alles op 1 factuur.
15: En als je voor jezelf werkt?
16: Ook gewoon 1 factuur per maand.
15: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
16: Mm-hmm.
15: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
17: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
18: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl. Vlieg door je tijdlijn, dansend online
1: zijn. Om maar altijd dichtbij met Vodafone. Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Wie was je aan de beurt?
3: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
4: Voor die 2

0: €25 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
2: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.

0: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
4: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad, dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Mindshift. Dat moment waarop ons dagelijks leven ver weg is en geluk zo dichtbij is. En vrijheid en genot zijn grenzeloos. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 14 nachten in de Caribbean, inclusief vlucht vanaf €2.899. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen. Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: Anders grijp je mis.
9: Goedemiddag. We weten wat er in de Prinsjesdagstukken van het kabinet staat. De plannen zijn uitgelekt. RTL Nieuws heeft ze ingezien. Fons Lambie, politiek verslaggever, legt uit wat er opvalt.
10: De minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA echt een aantal forse aanpassingen heeft gedaan. Met name op de bezuinigingen op de sociale zekerheid. Die worden echt fors verzacht, aangepast of uitgesteld.
9: En verder gaat voor de hoge inkomens de belasting omhoog. Met Prinsjesdag, dan horen we meer, dus over 2 weken. En voor een deel gaat er dus een streep door de geplande bezuinigingen van het kabinet. Maar toch betekent dat niet dat de vakbonden ophouden met staken. Dat zegt de FNV. De bond is nog niet tevreden. Geplande acties gaan daarom door. Volgende week woensdag is er weer een grote OV-staking. We tolereren dit geweld niet. Dat zegt justitieminister Van Wil over de schietpartij vannacht in Overasselt in Gelderland. Tientallen gewapende mensen zouden er naar een loods zijn gegaan. Een beveiliger werd er doodgeschoten. Het gaat mogelijk om een ruzie over een grote partij cocaïne. Er zijn inmiddels meerdere mensen opgepakt. En Noorwegen heeft officieel een nieuwe koning. Koning Haakon heeft zojuist de eed afgelegd. Hij volgt zijn vader Harald op, die overleed vorige week. Er kwam geen kroning, dat doen ze in Noorwegen al een tijdje niet meer. Het weer nog van Buienradar. Vrij veel zon vandaag, een graadje of 21. Morgen af en toe nat, maar ook dan weer af en toe de zon.
11: Kubota Trekker, frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
12: Music.
13: Je luistert naar Q Music Limburg.
12: Non-stop.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16. Ga snel naar ben.nl.
2: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
3: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
4: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
5: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
5: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
7: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
8: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008, of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008, of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint, op elke Peugeot profiteer je nu van 20 euro korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
7: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
9: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
12: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo.
14: Met deze week Coca-Cola en Fanta 1 liter voor €1. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
15: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
17: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena in the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
18: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van She Moisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
3: Simyo. 18 plus, speel bewust.
0: Ja? Echt serieus?
4: Zo.
0: Wat een geld.
5: 50.000. Godverdikke me.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
6: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
3: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?

0: Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust. Smin.
1: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
1: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
1: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
3: Jij bent naar de kapper geweest. Staat je goed hoor.
2: Smint. Boost yourself. Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: Nieuwsflash! FOMAR maakt uw boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij... Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
9: nu
8: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
9: Nu houden, dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
11: De theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
13: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden Loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
14: Voor wie zijn we alweer?
13: Nu standaard bij Ziggo.

0: vrijdagmiddag. Totaal niet onder de indruk, dat zegt pro-leider Jesse Klaver over de gelekte Prinsjesdagplannen van het kabinet. Daarin staat dat de bezuinigingen op de uitkeringen grotendeels worden geschrapt of uitgesteld. Maar daar neemt Klaver geen genoegen mee.
1: Zolang er miljarden bezuinigingen blijven staan op gewone mensen en er worden miljarden cadeaus gegeven aan de allerrijkste, aan miljonairs in Nederland, heb je met pro geen afspraken.
0: Ook de vakbonden zijn niet blij met de plannen. Zij vinden de plannen nog niet goed genoeg en gaan daarom door met hun acties. Volgende week woensdag al met de grote landelijke OV-staking. Justitie eist in hoger beroep opnieuw levenslang tegen Richard K. Dat is de verdachte van de dubbele moord in het Drentse Wijteveen. Richard K. had met beide slachtoffers ruzie over de woning die zij een jaar eerder van hem hadden gekocht. En er worden nog steeds mensen opgepakt in het Gelderse Overasselt na de dodelijke schietpartij vannacht. Volgens Omroep Gelderland zijn er nog twee mensen gearresteerd op een industrieterrein. En ook op de snelwegen A73 en A76 werden mensen aangehouden. Hoeveel verdachten nu vastzitten is niet duidelijk. Over een uur houden politie en justitie een persconferentie. Dan nog het weer van Buienradar. Het is overwegend droog. Op de meeste plekken is er een mix van wolk en zon. Het is zo'n 21 graden. En morgen af en toe zon, maar ook enkele buien. Het wordt morgen opnieuw 21 graden.
2: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
2: Smin.
3: Valt je iets op aan mij?
2: Nieuwe jas?
3: Nee.
2: Nieuwe schoenen?
3: Nee.
2: Wat kan dat toch zijn? Of wacht, even een smintje voor die frisse blik. En ineens besef je...
4: Jij bent naar de kapper geweest.
2: Slaat je goed hoor. Smint.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Nu bij Coolblue. Korting op Sage koffiemachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
4: Het is prijzenparade bij Keukeloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken. En de allerscherpste apparatuurdeals. Keukeloods.nl, de inbouwapparatuur en keukenspecialist.
5: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Prijzenparade, de beste Siemens deals, nu bij Keukeloods.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
7: Nu halen, hè? Dus niet straks.
8: Fans van voordeel.
9: Aldi, beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in 1 formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
7: nu
6: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
8: Fans van voordeel.
6: Aldi.
10: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
11: Phew. We kunnen weer.
10: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
12: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
13: Nee.
12: Proteïneshakes. Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
14: Lekker bezig.
12: Milner.
15: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
12: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
14: Lekker bezig.
16: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
17: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
16: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
18: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets.

0: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
1: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst spannende jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
2: Nu al zin in zaterdag.
1: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
3: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
4: Een zak chips is gemiddeld in 4 minuten leeg. Gelukkig is Spar altijd in de buurt. Om de hoek en langs de weg. Dus even trek, even sparren.
5: Je doet echt je best. Maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Nu, bij Spar in de buurt. Kies en mix al onze fruitbakjes van 120 gram, 2 voor maar €4,50. Dus, even gezond snacken, even sparren.
6: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschap ontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
7: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: De Theater 10-daagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de Feel Good Powerpoint.

0: musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande, The Weeknd en Justin Timberlake. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
1: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2+3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Bij Ter Stal snappen we kids wel. Sommigen zijn stom en stilzitten saai. Veel liever spelen, chillen, scrollen, dollen in vette, vetvoordelige outfits. Slimme keus. From school to cool. Ter Stal. Maak elk moment mooi.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
8: Get ready for the OG.
9: All y'all bitches wanna look like me.
10: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor 7.

0: Goedemiddag. Blijf zoveel mogelijk binnen. Met die oproep komt de politie in Overasselt in Gelderland. Vannacht was er een schietpartij waarbij een dode viel. En volgens de politie is het in de omgeving mogelijk nog steeds gevaarlijk. De politie houdt al de hele dag een klopjacht op de verdachten en er zijn ook meerdere mensen opgepakt. Op dit moment houden de burgemeester, de politie en justitie een persconferentie over de schietpartij. Justitie eist weer levenslang voor de dubbele moord in het dorp Wijteveen in Drenthe. Vandaag was dag 2 van het hoger beroep. Het Openbaar Ministerie vindt dat verdachte Richard K. volledig verantwoordelijk is voor het doodschieten van het echtpaar. Ze hadden ruzie over een huis. De advocaat van de verdachte vindt dat hij toen ontoerekeningsvatbaar was. Noorwegen heeft officieel een nieuwe koning. Koning Haakon heeft vanmiddag officieel de eed afgelegd en hij volgt zijn vader Harold daarmee op, die vorige week overleed. Er kwam geen kroning, dat doen ze in Noorwegen al een tijdje niet meer. En we zijn niet echt van plan om ons vuurwerk in te leveren, schrijft RTL Nieuws. Veel mensen hebben nog wat pijlen of potten liggen thuis. Afsteken mag alleen niet meer en dus zijn er speciale inleverdagen. Toch zegt 8 op de 10 het gewoon in huis te houden. En dan nog het weer van Buienradar. Nog best een zonnige middag bij een graad of 21. En vanavond blijft het ook droog.
1: Op zoek naar sfeer in huis? Ga naar een van de woonwinkels bij Retail Park Roermond. Voor elke woning, voor elke stijl, voor elk budget. Makkelijk bereikbaar en gratis parkeren.
2: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
3: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: beauty van binnenuit ondersteunen? Beter ga je naar Kruidvat. Nieuw, Davitamon Beauty Gummies met vitamine C voor de huid, biotine voor het haar en zink voor de nagels in één formule. Nu alle Davitamon Imea en Bional 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Met uitzondering van melatonine.
1: Jongens, eten!
2: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
3: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar nog veel onduidelijk is, kun je ook het meest veranderen. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
6: Pas je eindelijk...

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Bekijk onze trainingen op debaak.nl.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
4: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is die ja van Jumbo.
5: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
4: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter. 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: huis. Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
1: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
0: Phew, we kunnen weer.
1: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
2: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
4: In the picture. 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena in the picture. Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
3: Mooi van Ethos.
4: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
5: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
6: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
5: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
7: Maak kennis met de volledig nieuwe Mazda CX-6e. Elektrisch rijden in zijn meest artistieke vorm. Een oogverblindend vormgegeven SUV die puur vakmanschap tot leven brengt in elk detail. Ontdek de Mazda CX-6e vanaf €45.990.
8: Deze week is het de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
13: Voor wie geef jij?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.
16: De energietransitie is onmogelijk.
17: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
14: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
15: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
1: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Amazon presenteert Erik's Hardcore Wandeltrip. Voordat hij de steile Alpenpaden opging, bereidde Erik zich goed voor op Amazon.nl. Hij vond stevige wandelschoenen, een rugzak met ruimte voor tent en slaapzak, een waterdichte broek, een campingkookpitje, een waterreinigingsset, eiwitrepen, een zonnehoed, zonnebrandcrème, klimtouw, een kompas, walkie-talkies, een opblaasbaar paddleboard en een reddingsvest. Kom aan, Erik. Het is 5 kilometer wandelen met je moeder. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
4: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
6: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
7: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend, online, leren.
8: Q-Music Limburg, nieuws, 6 uur.
9: Goedenavond. Er is meer bekend over de schietpartij in Overasselt in Gelderland. Je hoort de politie.
10: Er zijn 34 aanhoudingen verricht. Ze zijn op meerdere locaties in de wijde omgeving van Overasselt aangehouden. En daarvoor zijn meerdere specialistische eenheden ingezet.
9: De verdachten komen uit ons land, maar ook deels uit het buitenland. Bij de schietpartij kwam vanochtend iemand om het leven. Het gaat om een man van 51 uit Wiegen, ook uit Gelderland. Waarom er werd geschoten, wordt nog steeds onderzocht, zegt justitie.
11: We weten wel, en dat heeft de politie bevestigd, dat vorig jaar op deze woning ook een schietincident heeft plaatsgevonden. Daar zijn 2 mensen onherroepelijk voor veroordeeld. Het idee was dat het gaat om een langslepend conflict. Maar meer dan dat kan ik in het kader van het motief niet delen.
9: Ja, wat de politie verder benadrukt, het kan in Overasselt en omgeving nog steeds gevaarlijk zijn. Iedereen daar moet daarom ook binnen blijven. Ze weten bijvoorbeeld niet of er nog vuurwapens rondslingeren. Oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen voor Prinsjesdag. Die zijn vandaag uitgelekt. Wel minder bezuinigingen dan verwacht, maar Pro bijvoorbeeld vindt het allemaal niet ver genoeg gaan. En ook PVV-leider Wilders vindt het niet.
12: Een beetje alsof iemand tegen je zegt, ik was van plan je 10 stokslagen te geven, geeft er nu nog 6, dus je moet blij zijn.
9: Dat wordt nog wat, want het kabinet heeft de oppositie straks wel nodig om plannen er doorheen te krijgen. Noorwegen heeft officieel een nieuwe koning. Koning Haakon heeft de eed afgelegd. Hij volgt zijn vader Harald op, die vorige week overleed. Er kwam geen kroning, dat doen ze in Noorwegen al een tijdje niet meer. En door met nieuws over IKEA. Die gaat de prijs van ruim 1500 producten verlagen. Gemiddeld met zo'n 15-25%. Het gaat bijvoorbeeld om Kallax en de Billy-kasten, maar ook slaapkamermeubels en fauteuils. IKEA wil hiermee klanten tegemoetkomen die minder te besteden hebben door de gestegen kosten voor levensonderhoud. En dan nog het weer van Buienradar. Een mix van wolken en zon en dat bij zo'n 21 graden. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook enkele buien. Morgen opnieuw een graad of 21.
13: action.
14: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forok City Film Arena en Forum Sittard.
15: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Nog even die laatste zonnestralen meepakken? Goed idee. Nazomeren doe je buiten. Dus wat zit je nog? Trek je schoenen aan en ga.

0: Nu bij Coolblue. Korting op Philips koffiezetapparaten. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
1: Of je nu kiest voor het rijplezier van de Peugeot 2008 om weer naar je werk te rijden, of voor de 3008 om de kinderen veilig naar school te brengen, of voor de 7 zitplaatsen van de 5008 om ook de kids van de buren een lift te geven. Op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
2: De Theatertiendaagse duurt nog tot en met morgen. Boek nu de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. Je hebt nog maar 2 dagen. Theatertiendaagse.nl.
3: Beleef de herfst bij Centerparks. Volg je innerlijke kleurige herfstlandschapontdekker. Blijf dicht bij de spelletjesfreak in jezelf, die zo graag medespelers uitdaagt. Oh, en vergeet de vogelspotter in jou niet. Want zowel je innerlijke binnen- als buitenliefhebber zijn hier. Boek nu je herfstverblijf op centerparks.nl.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
3: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
4: Wow,
3: kost je maar 3 minuten.
4: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
3: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense. Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
5: Q-Music Limburg, nieuws, 7 uur.
6: Goedenavond. De gelekte Prinsjesdagstukken maken een hoop los bij de oppositie. Daarover zo meer. Maar eerst het laatste nieuws uit over Asselt in Gelderland. De politie houdt al de hele dag een klopjacht op de verdachte van een schietpartij vannacht. Een man van 51 uit Wijchen kwam daarbij om het leven. Tot nu toe zijn 34 mannen opgepakt en justitie weet al meer over hen.
7: Wat we weten is dat het een internationaal gezelschap is, zoals we nu kijken naar degene die vastzitten. Dan gaat het over Fransen, Belgen, mensen uit Algerije, maar ook uit Nederland.
6: Het conflict gaat mogelijk om een grote drugsruzie met een link naar Bolle Jos, maar daar wil justitie weinig over kwijt. Dan door naar politiek Den Haag. De oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen voor Prinsjesdag. Die zijn vandaag uitgelekt. Wel minder bezuinigingen dan verwacht. Maar pro-leider Klaver bijvoorbeeld vindt het allemaal niet ver genoeg gaan.
8: Ik zie dit ook echt niet als een handreiking. Sterker nog, de manier waarop ze dit doen, zeggen dat het een handreiking is, de verwachtingen opkloppen, vervolgens al deze informatie lekken zonder dat wij hier maar iets van weten. En ik half geïnformeerd u ook te woord moet staan. Dat is niet per se goed voor het vertrouwen.
6: En ook PVV-leider Wilders vindt het niet.
9: Het is een beetje alsof iemand tegen je zegt, ik was van plan je 10 stokslagen te geven, geeft er nu nog 6, dus je moet blij zijn.
6: Het kabinet heeft de oppositie straks wel nodig om plannen erdoor te krijgen. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand. Dat blijkt volgens de Duitse regering uit onderzoek. De aanval zou passen in een patroon dat de Russen gebruiken. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. Moskou heeft altijd ontkend. En tijdelijk in het buitenland wonen en werken is voor steeds minder mensen een haalbare droom. Vorig jaar wilde 70% dat doen, dit jaar nog maar 59%. Dat komt door de wereldwijd gestegen kosten voor levensonderhoud. Per maand ben je duurst uit in New York City, gemiddeld €4.000. Amsterdam staat op de 11e plek. Daar betaal je maandelijks gemiddeld €2.800. Het goedkoopst is het Thaise Chiang Mai met ruim €600 per maand. En dan nog het weer van Buienradar. Een mix van wolken en zon. Het is zo'n 21 graden. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook een enkele bui. En dan ook een graad of 21.
10: Tijd voor Cinefest. Op zaterdag 5 en zondag 6 september vieren we de start van het nieuwe filmseizoen. Met alle films voor slechts €5. Check snel cinefest.nl. Een initiatief van Forum City Film Arena en Forum Sittard.
11: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Music. Je luistert naar Q-Music Limburg.
12: Non-stop.

0: Als de klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AHA Bakkersbrood Oerdesem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
3: Mm-hmm.
2: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
7: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie-lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal-preppers, fitboys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
8: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
10: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
11: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
12: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
11: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
12: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
13: In the picture.
14: 5 en 6 september is de start van het culturele filmseizoen. Daarom staat deze week Cinefest van Forok City Film Arena
13: in the picture.
14: Deze week maken jij en je vrienden iedere dag kans op 10 vrijkaarten van Forok City Film Arena bij Q Music Limburg. Zo kan je met je hele vriendengroep naar de film. Meer info. Kijk op qmusiclimburg.nl.
15: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
3: Deze week in de bonus, Optimaal 1 plus 1 gratis. Amerk tussendoorreep en houdbare sportvoeding, 2 plus 1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa die Mama, 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
8: Nog 309.000.
9: Oké. Okay. Elektrisch en garantie?
10: 7 stuurder.
9: Alcantara bekleding.
11: Omdat zij zo slim waren om te zoeken op Marktplaats in het enorme aanbod auto's.
12: Kijk eens, gevonden.
11: Genieten ze nu van een auto die aan al hun wensen voldoet. Haal meer uit Marktplaats.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
13: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
15: nu
14: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar €1,69.
15: Nu halen, hè? Dus niet straks.
16: Fans van voordeel.
14: Aldi.
17: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met PowerPeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van PowerPeers.
14: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
16: Fans

De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.

0: Goedenavond. De schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt is on-Nederlands. Dat zegt de korpschef van de politie in het programma van Eva.
1: Je moet zich voorstellen, de collega's die krijgen een melding. Die komen daar ter plekke, die stappen uit die auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto, omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie geweest.
0: De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij zijn buiten levensgevaar. Een man van 51 uit Wijchen is doodgeschoten. Tientallen mannen met bivakmutsen liepen vannacht door Overasselt. Deze mensen die Nieuwsuur sprak, zagen het gebeuren.
2: Een man of 30 wat door de straat heen trok. Drie kwartier later staat het arrestatieteam achter je door je tuin heen loopt. Dan denk je wel van, jee, wat is hier aan de hand allemaal?
3: Ik slaap normaal altijd met de ramen open en opeens hoorde ik wat knallen. Veel helikoptergeluid.
0: Inmiddels zijn 34 mannen opgepakt. De aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. Nog een besmetting met het Westnijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt AT5. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het Westnijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in ons land is heel klein. In Kroatië is een Nederlandse bergbeklimmer gered. Het gaat om een man van 65. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nieuws over IKEA. Die gaat de prijs van ruim 1500 producten verlagen. Gemiddeld met zo'n 15-25%. Het gaat bijvoorbeeld om Kallax en billykasten, maar ook om slaapkamermeubels. IKEA wil hiermee klanten tegemoetkomen die minder te besteden hebben door de gestegen kosten voor levensonderhoud. En dan nog het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen ook af en toe een zonnetje, maar ook kans op een enkele bui en dat bij een graad of 21.
4: Bij DM Drogisterij in Duitsland vind je een groot assortiment producten voor dagelijks gebruik tegen aantrekkelijke prijzen. Ontdek meer dan 12.500 producten voor elke dag, voor het hele gezin en voor speciale momenten. Profiteer van scherpe prijzen bij jouw DM Drogeriemarkt. Net over de grens vind je tal van DM-filialen. Alle winkels zijn eenvoudig online te vinden. DM, hier bin ich Mensch, hier kauf ich ein.
5: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
6: Non-stop.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar dynamische energie van Powerpeers is er juist voor iedereen. Koophuis of huurhuis, zonnepanelen of niet. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
2: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl. Verdient het.
4: Lach eens naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: 18 plus, speel bewust.
2: Ja? Echt serieus?
3: Zo.
2: Wat een geld!
4: 50.000, godverdikke me.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
1: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht. Met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
5: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
7: Phew, we kunnen weer.
6: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Lees hoe het werkt op buut.com. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
2: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
3: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
2: Vind de training die bij jou past op debaak.nl.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
6: Nu haal hè, dus niet straks.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas 30% korting op Gamma raamdecoratie. Ook op maatwerk.
6: Je huis opknappen? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: een fles Glorix voor maar 99 cent. En Kroki chips per zak maar 1,39.
7: Fans van voordeel.
5: Aldi.
9: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nl.

0: actie. Nu. Play snel, want weg is weg.
1: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50. En kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-spec. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet?
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
10: Q Music Limburg nieuws 9 uur.
11: Goedenavond. Beginnen in Gelderland. In Overasselt is de politie nog druk bezig met onderzoek naar de schietpartij van afgelopen nacht. Een man van 51 uit Wijchen kwam om het leven. Twee agenten raakten zwaar gewond. De schietpartij was bij een woning waar het vorig jaar ook al raak was, zegt justitie.
12: We weten wel, en dat heeft de politie bevestigd, dat vorig jaar op deze woning ook een schietincident heeft plaatsgevonden. Daar zijn twee mensen onherroepelijk voor veroordeeld. Het idee was dat het gaat om een langslepend conflict, maar meer dan dat kan ik in het kader van het motief niet delen.
11: Er zijn 34 mensen opgepakt. De ME is in de omgeving om de politie te helpen met het onderzoek. Mensen in de omgeving krijgen het advies om zoveel mogelijk binnen te blijven. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. En die maatregel moet 350 miljoen opleveren. Betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. Duitsland houdt Rusland verantwoordelijk voor de drones op het vliegveld van Leipzig begin vorige maand. Dat blijkt volgens de Duitse regering uit onderzoek. De aanval zou passen in een patroon dat de Russen gebruiken. NAVO-baas Rutte zegt dat het bewijs duidelijk is. Moskou heeft altijd ontkend. En tank nog even snel je auto vol als het kan, want de benzineprijs bereikt morgen een recordhoogte. Tenminste, dat verwachten experts, omdat het nog steeds onrustig is bij de straat van Hormuz. De adviesprijs voor een liter benzine is morgen waarschijnlijk bijna €2,67 per liter bij de grote tankstations. En dan nog tot slot het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar zo'n 11 tot 16 graden. Morgen af en toe een zonnetje, maar ook een enkele bui. En dat bij een graad of 21.
13: Stiel AccuPower. Frisse groentechniek natuurlijk. Het beste voor buiten.
14: Comfortabeler slapen begint bij Retailpark Roermond. Kom naar een van onze slaapwinkels. Je gaat gegarandeerd uitgerust naar huis.
15: Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
1: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
2: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Bij Ter Stal zijn we gek op setjes. We hebben de mooiste combi's alvast voor je klaargelegd. Je complete look, al vanaf 19 euro.
4: Ter Stal. Maak elk moment mooi.
2: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
5: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu Super Sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
6: Simyo.
7: Joe, tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam. Jouw Veneta.
8: Mindchef. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindchef Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf 1.299 euro. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindchef.com. Mindchef.
7: Joehoe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
9: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Open nu een zakelijke rekening en ontvang 100 euro.
12: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
13: Voor wie zijn we het van weer?
12: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
14: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
15: Hoor je dat?
16: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
14: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
17: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
18: Nee.
17: Proteïneshakes.
19: Gadver.
17: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
20: Lekker bezig.
17: Milner.
21: Voor alle ontbijtfans die 's ochtends een lege koelkast aantreffen. Voor alle veggie lovers die iets nieuws willen bij de lunch. Voor de meal preppers, fit boys en girls, kantoorsnaaiers en vette backsnackers. Spar is er voor je. In de buurt, om de hoek en langs de weg. Dus voor al die momenten, even sparren.
17: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
20: Lekker bezig.
22: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
23: Non-stop.

0: Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar je weerstand voelt, schuilt ook de meeste potentie. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar dan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
1: Ontdek welke training bij jou past op debaak.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
4: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa's tak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling, alsjeblieft?

0: Bewust 18 plus. Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
1: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
2: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
3: Coco.
4: De Lulu.
3: Gek.
2: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
5: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
6: Het is fabrieksale bij Keukenkampioen. Onze eigen fabriek draait op volle toeren. Hierdoor profiteer je nu van gratis montage en 10% extra korting. Dat kan alleen bij Keukenkampioen. Kampioen in keukens.
7: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu tot €530 welkomstkorting op een PlayStation 5 Digital met 825 gigabyte. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
8: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
9: Klopt, normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
8: Oh, en nu niet?
9: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
8: Bueno, kies het NS Flex abonnement dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar €3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
10: Q-Music Limburg nieuws.
11: Goedenavond. De schietpartij van afgelopen nacht in Overasselt is on-Nederlands. Dat zegt de korpschef van de politie in het programma van Eva.
12: U moet zich voorstellen, de collega's die krijgen een melding. Die komen daar ter plekke, die stappen uit die auto en die worden direct beschoten. En die worden ook direct geraakt. De collega's die vervolgens achter hun aankomen, die trekken deze collega's in de auto. Omdat er op dat moment nog steeds geschoten wordt. Dus er is voor ons echt een bijzondere situatie.

0: situatie geweest.
1: De twee agenten die gewond raakten bij de schietpartij zijn buiten levensgevaar. Een man van 51 uit Wijchen is doodgeschoten. Inmiddels zijn 34 mannen opgepakt. Aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. De oppositiepartijen zijn niet blij met de plannen voor Prinsjesdag die vandaag zijn uitgelekt. Wel minder bezuinigingen dan verwacht. Maar vanuit zowel linkse als rechtse partijen is er kritiek. En dat is geen verrassing, zegt Brekelmans van de VVD.
2: Ik begrijp wel goed dat oppositiepartijen natuurlijk zeggen van wij willen ook graag dat er nog meer gebeurt wat met onze wensen te maken heeft. Dus dat ze dan nu op dit moment zeggen van ja, dit is nog niet genoeg voor ons, wij willen meer. En dat is wel een reactie die ik van oppositiepartijen had verwacht.
1: Was bij RTL. Gisteren werd al bekend dat het kabinet flink wat water bij de wijn heeft gedaan bij de begroting. Het kabinet heeft de oppositie straks hard nodig om plannen erdoor te krijgen. Nog een besmetting met het Westnijl-virus. Dit keer in Amstelveen, meldt AT5. Een vrouw van 39 heeft daardoor een hersenvliesontsteking opgelopen. Het is de vierde besmetting van het Westnijl-virus dit jaar. Twee mensen zijn eraan overleden. De kans dat je het virus krijgt in ons land is heel klein. En misschien herkenbaar, hoeveel foto's maak je van mooie herinneringen, zoals vakantie? In totaal zijn het er vaak honderden, soms wel duizenden. Maar dat is eigenlijk niet goed, zegt een expert. Want doordat we zoveel beelden maken, verdwijnen ze al snel tussen de duizenden andere foto's op onze telefoon. En dus worden veel mooie momenten nauwelijks nog teruggekeken. En tot slot het weer van Buienradar. Vanavond is het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen ook af en toe een zon, maar ook een enkele bui. En dat bij een graad of 21.
3: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
4: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
4: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
5: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
6: Astigmatisme. Nee, dat is geen nieuwe vorm van activisme. Maar je ogen kunnen wel protesteren, omdat je hoornvlies niet perfect rond is. En dan kun je een bal als een ei zien. Bij iWish corrigeren we dat met cilinders in je glazen of contactlenzen. Dus kom langs bij iWish Opticians. Onze vakmensen zien meer.
7: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
8: MacBook is gemaakt voor je studie. Krijg nu 50 euro studentenkorting op MacBook Neo en MacBook Pro. Bestel de beste voor jou in de Coolblue app.
7: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
9: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
10: Q Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Tijd voor nieuwe raamdecoratie? Bij Veneta krijg je nu tot wel 15% korting op alle gordijnen, jaloezieën en shutters. Plan vandaag nog je adviesafspraak of bestel op veneta.com. Jouw raam, jouw Veneta.
1: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
2: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
1: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
2: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
1: En als je voor jezelf werkt?
2: Ook gewoon één factuur per maand.
1: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt.
2: Mm-hmm.
1: Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
0: Joe, nu bij Veneta. Tot 15% korting op alle raamdecoratie.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Je denkt misschien, dynamische energie? Niet voor mij. Maar met Powerpeers kan iedereen profiteren als de zon schijnt. Ook zonder zonnepanelen. Doe ook mee met de dynamische energie van Powerpeers.
5: 18 plus, speel bewust.
6: Ja. Echt serieus? 7, 7, 7, 7, 7. Oh, wat een geld.
7: 50.000. Godverdikke me.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Woensdag 9 september staakt het openbaar vervoer. Gratis taxi nodig? Meld je nu aan op gratis-taxi.nu. Wees snel, want weg is weg.
5: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
9: Nieuwsflash! FOMAR maakt je boodschappen nu nog goedkoper. Meer dan 100 aanmerken in prijs verlaagd. Altijd extreem lage prijzen bij
10: FOMAR!
11: Het is prijzenparade bij Keukenloods. Profiteer nu van 25% korting op jouw keuken en de allerscherpste apparatuurdeals. Keukenloods.nl. De inbouwapparatuur en keukenspecialist.
12: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
11: Simyo. Prijzenparade. De beste Siemens deals. Nu bij Keukenloods.
13: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
14: Get ready for the OG.
15: All y'all bitches wanna look like me.
16: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
17: Oh baby, alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers 4 jumbo packs voor €50 en kruidvat knijpfruitjes 10 voor €7.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
11: Q Music Limburg, nieuws, 11 uur.
19: Goedenavond. Bij de woning in Overasselt in Gelderland, waar

0: een schietpartij was, staan zwaar bewapende agenten. Het onderzoek naar wat er is gebeurd gaat nog de hele nacht door. Volgens deze omwonenden is het vaker onrustig geweest bij het huis.
1: Ik ken ze niet, moet ik eerlijk zeggen. Maar er is al heel veel te doen geweest rondom die woning, ook in het verleden. De burgemeester heeft ook die woning al één of twee keer afgesloten de afgelopen jaren. Dus dat is niet voor niks geweest.
0: Was bij RTL. De op- en afrit van de A73 bij Overasselt wordt ook in de gaten gehouden. Aanleiding van de schietpartij zou een drugsconflict zijn met een link naar Bolle Jos. Ouders met kinderen op de opvang krijgen volgend jaar minder toeslag dan waarop ze hadden gerekend. Het kabinet wil de toeslag namelijk minder laten stijgen. De maatregel moet 350 miljoen opleveren. Betekent niet dat ouders meer kwijt zijn voor de opvang. De verhoging is alleen minder groot. In Kroatië is een Nederlandse bergbeklimmer gered. Het gaat om een man van 65. Volgens het AD was hij de weg kwijtgeraakt en uitgedroogd. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. Het is niet duidelijk hoe het nu met hem gaat. En dan nieuws over het Songfestival. Ook Omroep Max gaat geen artiest volgend jaar naar het evenement sturen. Dat zegt omroepbaas Jan Slachter in het programma Rensen. Eerder had hij wel interesse om het over te nemen van Avrotros, maar daar is Slachter op teruggekomen.
2: Wij hebben besloten het niet te gaan doen. Als ik naar het Songfestival kijk, dan ben ik daar 3-4 nummers ben ik al weg. Wij willen wel programma's maken die bij ons passen. En als die klerenherrie en al die dat vulgaire en al dit, het is meer een act dan wat dat het zingen is. Soms is het geschreeuw en noem het dan maar op.
0: Vorige week maakte Avrotros bekend ook volgend jaar niet mee te doen met het Songfestival. Dat komt omdat Israël nog steeds wel mag meedoen, ondanks de oorlog in Gaza. Dan nog het weer van Buienradar. Vanavond blijft het droog en koelt het af naar 11 tot 16 graden. Morgen af en toe een zonnetje, ook een enkele bui. En het wordt dan 21 graden.
3: Q-music. Je luistert naar Q-Music Limburg. Non-stop.

0: En, hoe was het bij ING Servicepunt?
1: Gelukt. Heb je hem al betaald?
0: Wat bedoel je?
1: Mijn betaalverzoek.
0: Zo, dat doe je snel.
1: Met een klein beetje hulp was dat in de app zo gepiept. Nu jij nog.
2: Ook hulp nodig bij digitaal bankieren? Ga naar ing.nl/servicepunten voor het servicepunt bij jou in de buurt.
3: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18+.
2: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
4: Music. Je luistert naar Q Music Limburg.
5: Non-stop

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
1: nu
0: Coca-Cola, een 2 liter fles, nu maar 1,69.
1: Nu halen, hè? Dus niet straks.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: De energietransitie is onmogelijk.
4: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
5: Deze week is het de week tegen kanker.
6: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
7: Jij waarschijnlijk ook.
8: Iemand die je dierbaar is.
9: Of was.
8: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
9: en de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Simyo is al 38 keer de beste mobiele provider volgens de Consumentenbond. Ja, dat is de beste kwaliteit voor een scherpe prijs. Met nu super sale. 40 gig data en 400 belminuten voor 6,50 per maand. Dus snel naar simyo.nl.
4: Simyo.
7: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
10: Geef aan de collectant of doneer op kwf.nl.
4: KWF. Tegen kanker voor het leven.
12: Q-Music Limburg. Nieuws. 12 uur.
13: Goedenacht. Mensen uit Overasselt en Nederasselt mogen weer naar buiten. De politie denkt dat er geen verdachten meer in de dorpen zijn. Het onderzoek gaat morgen verder. Vannacht houdt de politie extra toezicht. Een politiechef zei bij Pauw de Wit dat er veel wapens zijn gevonden. In een maïsveld, maar bijvoorbeeld ook langs de snelweg. Er komen misschien wel 1300 bouwprojecten stil te liggen. Een bedrijf dat veel bouwprojecten controleert is geschorst. Als dat gebeurt, moet de gemeente meteen stoppen met bouwen tot er een nieuwe controleur is gevonden. Waarom het bedrijf is geschorst is niet bekend. Er komt over een paar maanden misschien een top met de Russische president Poetin, zijn Chinese collega Xi en president Trump. Het is een idee van het Kremlin, maar het Witte Huis heeft er nog niet op gereageerd. De top zou in november zijn in China. Trump was daar in mei voor het laatst. En opnieuw roept Jumbo een paar soorten kazen terug, omdat die besmet kunnen zijn met de Listeria-bacterie. Dat gebeurde vorige week ook al. De kans dat je besmet raakt met Listeria is erg klein, maar je kunt er wel flink ziek van worden. Vooral zwangeren, jonge kinderen en mensen die verzwakt zijn lopen risico. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolkt.

0: bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Je luistert naar Q Music Limburg.

0: open de nacht.
1: Bij de schietpartij over Asselt zijn ook twee paarden gewond geraakt, meldt Omroep Gelderland. Een buurtbewoner vertelt dat haar merrie, die 's nachts in de wei stond, een schotwond in haar been heeft. Net buiten over Asselt is ook nog een ander paard met een schotwond gevonden. In het westen van Turkije is een Nederlander opgepakt die twee medewerkers van een wegrestaurant probeerde aan te rijden. Ze raakten zwaar gewond. De aanleiding was een ruzie. De man ging er na zijn actie meteen vandoor, maar kon bij de grens met Bulgarije worden aangehouden. Het Turkse OM verdenkt hem van poging tot doodslag. De Russische president Poetin zegt dat Duitsland een grote fout heeft gemaakt door het land te beschuldigen van de drone met explosieven op het vliegveld van Leipzig. Hij zegt dat er geen bewijs voor is en het bewijs dat de Duitsers aanvoeren vervalst is. Volgens Poetin zijn het verkiezingspraatjes van bondskanselier Merkel.

0: En de Nederlands-Amerikaanse drummer Alex Van Halen heeft een lintje gekregen. Hij kreeg de koninklijke onderscheiding vanwege zijn imposante muzikale carrière. Alex Van Halen richtte in de jaren 70 samen met zijn broer Eddie de band Van Halen op, die wereldwijd grote hits scoorde, zoals Jump. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.

0: Bij het onderzoek naar de schietpartijen over Asselt zijn veel wapens gevonden, zegt een politiechef bij Pauw en de Wit. Alleen al in een maïsveld zijn 8 vuurwapens gevonden, maar ze lagen ook langs de snelweg en bij het station van Nijmegen. Het onderzoek gaat overdag weer verder. Mensen in Overasselt mogen inmiddels weer naar buiten. Hackers hebben hun slag geslagen bij online bestandendienst Dropbox. Er zijn zeker 5000 accounts gehackt. Bij ongeveer een derde van hen zijn ook bestanden ingezien. Dropbox heeft de getroffen gebruikers inmiddels geïnformeerd. Het is niet duidelijk of er ook Nederlanders gehackt zijn. De Europese prijs voor gas is op het hoogste niveau in 3 jaar. Dat komt door de oorlog in het Midden-Oosten, waar het er voorlopig niet op lijkt dat de Straat van Hormuz snel opengaat. De verwachting is dat ook de benzineprijs vandaag een nieuw record breekt. En het Formule 1-team van Red Bull krijgt een nieuw hoofd racing, Tom McCullough. Hij komt over van Aston Martin en begint volgend jaar. Het hoofd racing is vooral verantwoordelijk voor de technische zaken rond de racewagens. In dit geval dus onder meer de auto van Max Verstappen. Het is vannacht bewolkt en in het westen kan een bui vallen. Het is 11 tot 16 graden. Ook overdag wat bewolking en in het hele land kans op een bui. Het wordt een graad of 21. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Music. Je luistert naar Q Music Limburg. Non-stop.